0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

in het bos. Met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek.

0: bank in het bos. Ik ben meestal min of meer voortvluchtig.
1: Ja.
0: En ik hou van licht en luchtig. En daarom is mijn bank in het bos een waar Eldorado. Alleen bij een tornado, dan waai je al mijn kiezen los. Ik heb vrienden bij de politie, met begrip voor mijn positie. Die knijpen meestal een oogje toe. Want als ze mij daar zo zien liggen, dan hoor ik ze zachtjes zeggen... Ah joh, laat die gozer maar. Want die vrijer is zo moe. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. En toch, mensen, heb ik nog wat te klagen. Want op mooie, warme dagen, dan doe ik soms geen oog meer dicht. Wel, nee, maar dan kom ik bij mijn stekkie en dan is mijn vaste plekje bezet door een knul met een jong wicht. En vol van warmte bijgedachten blijf ik dan op het hoekje even wachten. Want ik weet natuurlijk, de liefde, dat is een feest. Maar ja, als ik dan 's ochtends over vijven zeg van jongelui, jullie overdrijven, dan zegt zo'n nozem, hé ouwe,

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

minuutje, één heel klein minuutje. Red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje. Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenvals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze nu niet. Geef me dus één minuutje van uw kostelijke

Nederlandse voering uit mijn keel en longen uit de naad geschud. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het zit om toch te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi.

koning voor Thomas. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wij ze tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

and I think it's going to rain today.

0: Zijn de lichten overal uit?
1: Ja, Marie.
0: Nou, is het gas afgesloten?
1: Ja, ja.

0: dinsdag vandaag.
1: Ik heb de vuilnisbak al buiten gezet.

Oh!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten en het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

geval had zich daarvoor nog voor gedaan. Toen je vrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing.

restaurant en hier wordt uitgestapt. En vol van onze avonturen gretig toegehapt. En worden aan de lunch vereeuwigd door de fotograaf. En spoedig weer op weg naar het beroemde. Maar wacht, daar is iets aan de hand. De oude juffrouw van der Bult is waren ziek. Waarschuwt de chauffeur nou en zeggen dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft

op onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land. En

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exit poll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: ben hem kwijt. Wie heeft mijn nijp dan? Ik ben hem kwijt.
1: Al met al dat gezoek vergeten we nog het arbeidsloon op te schrijven ook. Schrijf nou eens even op. 2,50. 2,75. 3 gulden. Goed zo. 3,25. Loop lekker op zo, hè. Ben je wat kwijt?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Deutschland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Rondeweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Is Doris thuis?
3: Albert duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
2: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
3: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overal was komt binnenzetten?
2: Hoe is dat zo?
3: Nou, kijk eens hier. Als

0: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
1: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
0: Ja.
1: Die heeft net zoiets meegemaakt.
0: Ga weg.
1: Ja. Mijn allerbeste vriend.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee. Maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8.

0: Je piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor het gevarieerde muziekprogramma Tea for Two. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen, daarbij technisch ondersteund door Jan Broers. De Belgische zangeres Eva de Rovere is vandaag onze rode draad. We hebben 3 fraaie dubbelnummers voor u en ook de rest van de playlist ziet er prima uit. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Dit was Eva de Rovere met Zomer in Brussel. Deze Belgische singer-songwriter werd geboren in 1978. Ze studeerde aan de kleinkunstafdeling van de studio Herman Terlink en aan de jazzstudio Tritonus in Antwerpen. In 1998 sloot ze zich als zangeres aan bij de Belgische volkformatie Kadriel ter vervanging van Patrick Rigel. De groep was zo tevreden met Eva als nieuwe zangeres dat de eerstvolgende cd die van de groep uitkwam in 1999 Eva werd gedoopt. Als volgende draaien we een nummer van de in 1974 opgerichte populaire Britse groep The Guys and Dolls, die actief was tot 1986. Zij scoorden enkele grote hits, waaronder You're My World, die zelfs een nummer 1 notering haalde. Bij ons hoort u hen nu met een nummer dat in 1966 al voor het eerst op de plaat werd gezet, door Dusty Springfield. Nu dus hoort u The Guys and Dolls met het nummer You Don't Have to Say You Love Me.

Katie Melua zong The Closest Thing to Crazy. Zij werd in 1984 in Georgië geboren en verhuisde met haar ouders op haar 8e naar Belfast en later naar Londen in verband met het werk van haar vader die hartspecialist is. In Londen ging ze naar de Brit School for the Performing Arts and Technology. In 2003 werd ze ontdekt door Mike Bett. U weet wel, de man van Lady of the Dawn. Hij was op zoek naar een zangeres met aanleg voor jazz en blues. Haar eerste album Call of the Search, waarvan wij net een nummer draaiden, kwam uit in 2003. 2 jaar later kwam haar album Piece by Piece uit. Het daarvan afkomstige nummer 9 Million Bicycles werd een grote internationale hit. We gaan verder met een nummer van een van de langst actieve en meest populaire Britse zangers ooit, Cliff Richard. Er werden tientallen miljoenen singles en albums van hem verkocht. En hij is in Engeland na de Beatles en Elvis Presley de 3e best verkopende artiest. Hij is inmiddels 82 jaar en ziet er nog altijd heel goed uit. Hij bracht geuren uit onder de namen van een aantal van zijn songs en hij heeft ook een wijngaard. In 1985 werd hij geridderd door Queen Elizabeth en werd zijn artiestennaam ook zijn echte naam. Wij draaien nu van hem het uit de jaren 60 daterende nummer Hang On to a Dream.

U hoorde de in 1994 opgerichte Britse meidengroep The Spice Girls met het nummer Mama, waarmee zij in 1997 een grote hit hadden die ook 15 weken in de Nederlandse top 40 stond. De dames waren actief van 1994 tot 2000, van 2007 tot 2008 en ook in 2012 en 2018 kwamen ze weer bij elkaar. Een van de bekendste leden is Victoria. Zij trouwde in 1999 met stervoetballer David Beckham. Het stel heeft samen 4 kinderen. Het volgende nummer wordt weer gezongen door Eva de Roveren. Ze deed ook aan cabaret. En in 1999 won ze de juryprijs van het Leids Cabaret Festival. Ze zong ook bij de groep Oblomov. Deze laatste samenwerking leverde onder andere de radiohits Later en Op een hoopje op en ook 2 albums. Ze stond op het podium met Herman van Veen, Boudewijn de Groot, Gabriel Jacob en Luca Bloem. U hoort haar nu met het nummer Over en Weer.

En dit was het herkenbare geluid van George Michael in het nummer You Have Been Loved. Deze Britse popzanger, liedjeschrijver en muziekproducent was een van de succesvolste zangers uit de jaren 80 en 90. Wereldwijd werden er van hem dan ook meer dan 100 miljoen platen verkocht. Ook won hij 2 Grammys. Van 1984 tot 2004 was hij de meest gespeelde artiest op de Britse radio. Hij overleed in 2016 op 53-jarige leeftijd aan een hartaandoening. Dan zijn we nu toegekomen aan ons eerste dubbelnummer van vandaag. Het is het nummer These Boots Are Made for Walking, waarmee Nancy Sinatra in 1966 een grote hit had. Wij draaien eerst haar originele versie en daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door de in 1961 geboren Amerikaanse countryzanger Billy Ray Cyrus.

En na dit klinkende het slotakkoord op gitaar gaan wij verder met Mireille Mathieu. Zij werd in 1946 in Avignon geboren en is dus inmiddels 78 jaar. Zij werd in 1965 ontdekt toen zij op tv tijdens een zangwedstrijd een nummer zong van Edith Piaf. Ze groeide uit tot een van de bekendste zangeressen van Frankrijk, die, mede door haar Duitsstalig repertoire, ook in Duitsland grote bekendheid kreeg. Bij ons hoort u haar vandaag met het nummer C'est si bon, zo fühlt man in Paris.

U hoorde Vicky Brown met het prachtige nummer To Me You Are So Beautiful. Deze lieftallige zangeres met haar prachtige stem zong niet alleen solo. Ze maakte ook deel uit van de groep The New London Chorale. Ze overleed in 1991 op 51-jarige leeftijd en liet een diep bedroefde man Joe en dochter Sam achter. Het volgende nummer is weer van Eva de Rovere. In 2006 kwam haar eerste studioalbum De Jager uit, waarop ook de singles Fantastisch Toch en Anoniem staan. De CD was een groot succes in Vlaanderen en het leverde haar een triple gouden plaat op. In 2008 verscheen haar tweede album Over en Weer, die goed was voor platina. Van genoemd album draaien wij nu het nummer Zoals in dat ene liedje.

Elton John was dit, met het schitterende nummer Can You Feel the Love Tonight? Disney-fans weten dat dit nummer afkomstig is uit de film The Lion King. Elton John schreef de muziek voor dit nummer, de tekst is van Jim Rice. In 1995 kreeg het nummer tijdens de 67ste uitreiking van de Academy Awards de prijs voor de beste originele song. Onlangs zag ik bij de BBC een prachtige reportage over het werk en leven van de in 1988 overleden rock- en countryzanger Roy Orbison. Hij begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records, waar ook Elvis Presley en Johnny Cash onder contract stonden. Hij had een grote hit met het nummer Oobie Doobie, waarvan zo'n 500.000 exemplaren werden verkocht. Hij trad veel op, was te zien op tv en bracht talloze albums uit. Roy was bezig met de voorbereidingen voor een wereldtour toen hij in 1988 geheel onverwacht overleed aan een hartstilstand toen hij bij zijn moeder op bezoek was. Hij werd slechts 52 jaar. U hoort hem nu met het nummer dat hij al in 1964 op de plaats zette en waarvoor hij postuum een Grammy kreeg. Het lied werd namelijk opnieuw een hit toen het in 1960 werd gebruikt in de gelijknamige film Pretty Woman.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. Het kabinet overweegt het vuldoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim anderhalve week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder twee Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger, die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati al-Faka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt het vuren. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Dit schitterende nummer, Holiday in Spain, kwam in 2004 voort uit de samenwerking tussen de Zeeuwse groep Bluff en de Amerikaanse rockband Counting Crows. Zij hadden dit nummer in 2002 al opgenomen op hun vierde studioalbum Hard Candy. Het bijzondere zit hem er vooral in dat Bluff in het Nederlands zingt en Counting Crows in het Engels. En natuurlijk ook dat deze samenzang prachtig klinkt. Ons tweede dubbelnummer van vandaag is The Wind Beneath My Wings. De eerste versie is die van Bette Midler. Zij zong hem in 1988 als soundtrack voor de film Beaches, waarin ze zelf de hoofdrol speelde. Vervolgens wordt het nummer in het Nederlands gezongen door Rob de Nijs. En dan heet het De Hemel die mij draagt.

En tot zover Rob de Nijs, met wie het helaas niet zo goed schijnt te gaan op dit moment. Eva de Roveren stond in 2007 in het voorprogramma van Ilse de Lange. Ze trad op in het 3FM radioprogramma Giel en het televisieprogramma Mooi Weer de Leeuw en kreeg mede daardoor ook bekendheid bij het Nederlandse publiek. U hoort haar nu met het nummer Lisa.

luistert naar T42, het gevarieerde muziekprogramma bij Rozo Radio, dat voor u wordt samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en waarbij de techniek in handen is van Jan Broers.

Dit was de Amerikaanse zanger Trini Lopez met het nummer This Land Is Your Land, waarmee hij in 1963 een grote hit had, waarmee hij ook 13 weken in de Nederlandse top 40 stond. Deze sympathieke zanger trad tot op hoge leeftijd op. In de zomer van 2013, hij was toen 74 jaar, was hij te horen tijdens de concertreeks van André Rieu op het Vrijthof. Hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1972 schreef Toon Hermans het, zoals hij het zelf noemde, kleine liefdesliedje Appels op de tafel sprei. Het is nog altijd een van mijn persoonlijke favorieten. Ik draaide het in mijn programma al eens in de versie van Mathilde Santing. Vandaag kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door Paul de Leeuw.

maakt. Van kleine lachjes die je lacht. Van warme broodjes bij het ontbijt. En van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken. Ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op een tafel sprei. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa.

is mijn liedje voor jou. Mijn liedje is gemaakt van kleine stukjes zoen, van papieren vliegers, van kinderstemmen in het groen, van bladeren in september en een sterrennacht in mei, en van de appels op het tafelsprei. Vier maten heide, vier maten kust, vier maten forte en vier maten rust. Acht maten liefde, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje voor jou.

de heide, 4 maten kust, 4 maten sofa, 4 maten rust, 8 maten liefste, vergeef het me dan.

Dit waren de Bee Gees met Don't Forget to Remember Me. Deze driekoppige band bestond uit de tweelingbroers Robin en Maurice en hun oudere broer Barry. De broers werden geboren op het eiland Man, maar in 1958 verhuisden ze met hun ouders naar Australië. Daar begonnen ze hun carrière, waar ze met The Spicks and the Specks hun eerste grote hit scoorden. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald. Er kwamen 37 albums en tientallen singles van hen uit. In januari 2003 overleed Maurice op 53-jarige leeftijd. Vanaf 2006, dus 3 jaar later, traden Barry en Robin voor het eerst sinds het overlijden van Maurice weer samen op. Ook hieraan kwam een einde toen Robin in 2012 op 62-jarige leeftijd overleed. Maurice hoopt in september zijn 77ste verjaardag te vieren. De Belgische popgroep Clouseau werd in 1984 door Rob Savenberg opgericht rondom de broers Koen en Chris Wouters. Zij scoorden in de loop der jaren talloze hits met nummers als Passie, Zie me graag en Nobelprijs, die het ook hier in Nederland goed deden. Ze zijn inmiddels bijna 40 jaar actief. Ze brachten bijna ieder jaar een album uit, traden regelmatig op in een totaal uitverkocht sportpaleis in Antwerpen en hun hitlijst telt tientallen titels. Bij ons hoort u Clouseau nu met het nummer Daar gaat ze, afkomstig van hun debuutalbum uit 1989.

Ja, wat moet je nou over een nummer als dit zeggen? Dat het een wereldhit was en dat het nog altijd goed in het gehoor ligt? U hoorde de in 2018 overleden singer-songwriter en pianiste Aretha Franklin met het door Carole King en Jerry Goffin geschreven nummer Natural Woman. Aretha had er in 1967 een internationale hit mee. Barack Obama is een van de grootste fans van deze zangeres. Het volgende nummer is weer van Eva de Rovere. Ze is heel veelzijdig. Ze zingt niet alleen prachtig, maar doet ook heel andere dingen. In 2016 was ze samen met een aantal vakgenoten te zien op de Belgische tv in het programma Liefde voor Muziek. Dat lijkt op het Nederlandse programma De Beste Zangers. In datzelfde jaar schreef ze voor de Maand van de Spiritualiteit het essay Ik is perfect, met bespiegelingen over de drang naar perfectie. In 2017 deed ze mee aan de theatertournee Nerveuze Vrouwen, die gaat over vrouwen met een psychose. U hoort Eva nu met het nummer Koning.

Ook al is het 40 jaar oud, Claire blijft een schitterend lied dat nog steeds het beluisteren waard is. Het is van de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan, die in 1946 in Waterford werd geboren. Wist u dat hij eigenlijk Ray heet? Met het nummer dat wij zojuist draaiden, stond hij in 1972 ook 11 weken in de Nederlandse top 40. O'Sullivan is nog altijd actief op muzikaal gebied. Samen met zijn Noorse vrouw Ase, met wie hij in 1980 trouwde, schrijft en maakt hij muziek en brengt hij cd's uit. Het lied Send in the Clowns werd in 1973 door Stephen Sondheim geschreven voor de musical A Little Night Music, een bewerking van Ingmar Bergman's film Smiles of a Summer Night uit 1955. In deze ballade wordt gemijmerd over de ironie en de teleurstellingen in het leven. Een van Sondheims bekendste composities geworden sinds Frank Sinatra hem in 1973 opnam. Bij ons hoort u vandaag eerst de versie van Judy Collins uit 1975 en vervolgens die van Roger Whittaker, die het in 1994 opnam.

We zijn bijna door onze tijd heen, maar zover de tijd het toelaat, kunt u nu nog luisteren naar Susan Boyle met Autumn Leaves.

hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was ook vandaag weer in handen van Jan Broers. Dit programma wordt zondagmiddag herhaald bij Rozo Radio van 2 tot 4. En op maandagavond is het van 7 tot 9 te beluisteren bij de ORTS. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag om 1 uur. Heel graag. Tot dan.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Het kabinet overweegt het vulddoel voor gasopslagen te verlagen van 80 naar 65%. Minister Van Veldhoven stelde in WNL op zondag dat dit veilig is, omdat de gasopslagen momenteel al voor 50% gevuld zijn en er extra LNG-capaciteit beschikbaar is. Het Groningenveld blijft wel gesloten. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben 1384 doden geëist, 1341 in Nepal en 43 in Tibet. Het Himalaya-gebied werd ruim 1,5 week geleden getroffen. Er zijn nog bijna 5000 vermisten in Nepal en meer dan 500 in Tibet, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?

wachten en maar vragen. Zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten. Kaarten, brieven en visite, slingerstaart en appelsap. Mama, papa, zeg me toch, hoeveel nachten?

Wat een prachtig feestprogramma. Wel te rusten, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog verzinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama,

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte Serv Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de Serv kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: dia, Beirut.
1: Kleur constant.
0: Dia, alleen.
1: Interessant.
0: Duurt maar 36 uur en kant en klaar zijn al die mooie dia's.

0: dia perots.
1: Ruim in zijn belichting.
0: Dia alleen.
1: Juist in elke richting.
0: Perots, schepen, kleuren, veel meer geslaagde, zeer geslaagde dia's.
1: Kleurenfleur.
0: Perots, dat is prima, dus voor dia's, perots, kleuren,

had ik jou moeten laten weten dat ik alleen wou zijn en je wou vergeten. Ik had verloren van de fles, het was voor mij een wijze les.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws.
1: De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïnse president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte Serv Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de Serv kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uit 1 van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

was eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, we kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt.

Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, Antje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, Antje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugd.

0: We kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje? Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje?
1: We zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het

0: mij van ons weggenomen. Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje, wel oudje?
1: Die kiek van het grafje die jij van

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief.
1: En dan het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt
2: uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de Prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Zes mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terechtgevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Es kommt für alle schon, einmal die Endstation, man ändert heute sein Gespusi.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor.

0: verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieven voor Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Zes mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve voor Duitsland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en

0: feliciteerde de AFD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag!

Goedenavond en welkom bij Boulevard of Broken Dreams. Welkom bij Rozo Radio en welkom bij de ORTS. Van 11 tot 12. Met het laatste uurtje van dit weekend. Met hoe later op de avond, hoe schoner de muziek vanavond. Een aantal, ja, helemaal in het teken van het Nederlandse lied. Een aantal van de mooiste Nederlandstalige liedjes ga ik voor u draaien. Een uur lang. Ik hoop dat u ervan gaat genieten.

Zo dadelijk Rob de Nijs met het nummer Zonder Jou. Maar ik begin met een nummer van Frans Halsema. En die komt in dit programma 3 keer voor. Het is een soort rode draad. Elke avond, als de beeldbuis is gedoofd. Frans Halsema.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ja, dat was Ramses Shaffy met Laat Me. Daarvoor hadden we Boudewijn de Groot met de kinderballade. Toch ook een van zijn allermooiste. Op de Nijs met Zonder Jou en Frans Halsema. Daar begonnen we mee, deze uitzending. Elke avond als de beeldbuis is gedoofd. We gaan zo dadelijk verder met Herman van Veen. Een nummer vertaald van een Engels nummer, Windmills of Your Mind. Vertaald door Chris Pine. En het heet dan in de Nederlandse versie van Herman van Veen Circles. We beginnen zo dadelijk met Jenny Arians en Frans Halsema. Vluchten kan niet meer. Een nummer geschreven door Annie M. G. Smit. Fijn dat u luistert. Op de achtergrond Toets Tielemans en Rogier van Otterlo. Met het nummer Zonde uit Turks Fruit.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

elk blad een kleur kreeg van haar honinggele haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

Ja, zoek jezelf. En dat waren Kees van Kooten en Wim de Bie. Daarvoor hadden we Robert Long met Vanmorgen vloog ze nog. Daar zat ook Martine Bell destijds nog bij dit nummer. En daarvoor Herman van Veen Circles. We draaien in dit laatste uurtje van het weekend de mooiste Nederlandstalige liedjes. En dat een uur lang. Tot de klok van 12. U luistert naar Rozo Radio. U luistert naar de ORTS met Boulevard of Broken Dreams. Zo dadelijk twee Nederlandse zangeressen. Te weten Willeke Alberti met Telkens Weer. En Corrie Brokken met La Mama. Dat zo dadelijk na dit intermezzo van Thijs van Leer en Rogier van Otterloo in Rondo 2.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

op een mooie Pinksterdag. Geschreven door Hanny Bannink en Annie M. G. Schmid. Dat geldt ook voor het nummer van Donald Jones. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Willeke Alberti in Telkens Weer en Corrie Blokken met La Mama. Twee prachtige nummers van twee prachtige zangeressen. U luistert naar Nederlandstalige liedjes. De allermooiste die we in Nederland kennen. Tot de klok van 12 is dit Boulevard of Broken Dreams van Rozo Radio en de ORTS. Zo dadelijk Frans Halsema met het prachtige Voor haar. En Herman van Veen met de Fiets. Ja, er zijn zoveel van die mooie Nederlandstalige liedjes. Ik denk dat ik er volgende week nog een keer een uurtje aan besteed. Maar dat zie ik dan wel weer.

0: Frans Halsema.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: Sion.
1: Ja, en tot zover. Door de gongen. Boudewijn de Groot en Babylon. Betekent dat het erop zit voor vanavond? Het uurtje is weer omgevlogen. Ik hoop dat u het heel leuk vond. Ik wel. De prachtige Nederlandstalige liedjes die we voor u draaiden dit afgelopen uur. Wilt u de uitzending nog een keer beluisteren, kunt u dat doen bij de ORTS-uitzending Gemist. En ik ben er volgende week zondag om 11 uur weer met een nieuw programma van Boulevard of Broken Dreams. Programma van Rozo Radio en de ORTS. Ik wens iedereen nog een fijne nacht toe, een goede week en wel te rusten. Graag tot volgende week. Ja.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover. Uur na uur.